0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: snel en sta heel wijs.
1: Hou je geduist en geef mij eentje plaatsbewijs.
0: Ik zei luister schat, dacht ja echt dat? De rapper der V een tramcar had. Toen kwam de chauffeur en die sloot de deur. En zei toen met zijn grote scheur.
2: Ik heb een mobilifoon en jij hebt pech, want de politie is al onderweg.
0: Ik zei

0: paniek. En ik blijf maar schieten op de kliek. De controle, de chauffeur en het oude wijf lagen op de grond met lood in hun lijf. De hele tram kroop van het vloed. Het lekkere wijf die werd niet goed. Net toen ik haar aan zou gaan randen, hoorde ik vier kilo de band. Het was de moeder neus van de politie. Met de moeder neus van de justitie. Maar ze hadden pech, want ik was al weg. Zie je de FBI al in een cel? Kom zeg, je vindt me misschien een beetje raar, maar ik ben gewoon een moordenaar.
1: Een moordenaar!
0: Een moordenaar!
1: Een moordenaar!
0: Een moordenaar!
1: Een moordenaar.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

'Smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op zijn valdera, ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te beschermen.

knieën te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn valdera was een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van op zijn valdera.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blikken is ongeschonden. Van op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera, van op zijn valdera naar mij te lonken.

the morning.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Normaal. Zo lokaal.

0: Henk Westbroek en Nance hoor je met de laatste en de eerste. En voor R. Kelly, Ben & Woman's Fed Up. Ja, goedemorgen. Het is zondag, hè? Het is vandaag de rustdag, hè? Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Op deze dag, ergens in de tweede helft van de vierde eeuw, zouden gelovigen het kruis hebben gevonden waar Jezus aan gehangen heeft. Bij deze dag gaat de volgende weerspreuk. Ja, dat is een beetje een vreemde, maar ja, hij staat echt op de tegeltjes. Jezus op het heilige hout heeft het soms nog wel eens koud. Het weer kan dus wel eens tegenvallen op 3 mei. Nou, dat valt inderdaad vandaag een beetje tegen. Want als ik de weersvoorspellingen kijk, in de lage landen, echt, ja, echt droog blijft het niet. Nou ja, en gisteren al helemaal niet. Want jongens, wat een overlast aan water, hè. Gisteravond begon het hier ook rond het Van Vliethuis fix te regenen. En niet alleen in Nederland, maar ook in België, hè, zijn veel overlasten gemeld. Ja, onder andere in de provincie Antwerpen. Ja, het brandweerzone Antwerpen kreeg vooral oproepen over wateroverlast. In Brecht bijvoorbeeld was het zo heftig dat er zelfs daken het begeven hebben. En ook een schuur door de fikse wind die er stond. In Mechelen en Putten moest de brandweer zelfs uitrukken voor blikseminslagen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Want dan zouden er ook nog een keer bij moeten komen, jongens. Ja, en in de hulpverleningszone Taxandria en de brandweerzone Kempen in België lijkt het onweer zo goed als geen schade te hebben aangebracht. Het was heel vreemd, hoor. Er waren fikse flitsen die je hoorde en harde knallen en heel veel water. Dus dat was op zich wel goed natuurlijk, want we hebben al een tekort aan water, hè, op sommige plekken. Dus dat heeft het misschien een klein beetje opgelost. Ik denk het niet, maar goed. Het zal meer goed doen als kwaad, denk ik. Die zware watervallen. Maar goed, vandaag wordt het wederom nat, hè. Nat. Temperaturen van 16 tot 20 graden in het westen. En 20 tot 23 graden in het noordoosten. Vanavond dan trekt de meeste neerslag weg. Want we hebben overdag buiige regen. Hè? Daar komt hij weer aan. Bekende tekst. En vanavond dan trekt hij weg. En komen er ook opklaringen voor. En er is ook lage bewolking. Hè? De nacht naar maandag. Dus dan hebben we ook weer regen. Dus ja, vandaag is het wel een leuke, lekkere temperatuurtjes. Alleen, ja, er komt wel wat regen voorbij kijken, hè.
1: Erik van Vliet.
0: Goedemorgen, welkom.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in de Voice-over 3 mix. Hè? Ja, goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 3 mei, nog 2 dagen. En dan zitten we alweer op 5 mei. Dan is het de bevrijdingsdag. En 4 mei dan herdenken we. En dat is morgen, ja. Dus ik denk er niet meer na. Maar we zitten alweer inderdaad in mei, jongens. Ja. Goed, even een bericht uit Frankrijk. Een kleine brouwerij daar moet stoppen met de verkoop van een populair speciaal biertje onder de naam John Lennon. Ja, Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, die vond de grap niet zo leuk. En die heeft bezwaar gemaakt. Het speciaal bier wordt gebrouwen door een brouwerij in Bretagne. Ja, de brouwer die geeft zijn bieren vaker namen die naar bekende personen verwijzen. Zoals Mirelle Mathieu, geïnspireerd op zangeres Mirelle Mathieu. En Jean Gaul Portier, ja, afgeleid van Jean-Paul Gaultier. Ja, het is, wat dat betreft maakt hij allemaal van die speciale woordgrapjes met zijn biertjes. Alleen, ja, John Lennon, dat was de nieuwste creatie. Maar ja, het biertje met,

leren. Het is namelijk niet voor het eerst dat iemand op het idee komt de woordspeling te gebruiken voor het drankje. In 2017 gebeurde dat ook in Polen bij een Pools frisdrankmerk. En die werden toen ook al gedwongen om de naam aan te passen. Ja. Zo is er ook een ultimatum neergezet voor de brouwer in Frankrijk. Volgens de bierbrouwer stond in de brief dat hij 100.000 euro onmiddellijk zou moeten betalen. En daarna 1500 euro per dag tot de verkoop stopt. Ja, hij was verrast. Het was gewoon een grapje, zo zegt hij. Een etiket om de mensen te laten glimlachen. We hebben veel bieren met woordspelingen op namen van sterren. En dat gaf nooit problemen. Maar ja, we kennen Yoko Ono natuurlijk, hè. Ja, ja.

0: toen hadden we dat.
1: Mooie. John Lennon hoorde je unplugged met Remember. Ja, in verband met het biertje wat in Frankrijk niet meer mag, hè. John Lemon. Ja, ja, het blijft leuk, hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, een tweeling uit het Verenigd Koninkrijk is op 49-jarige leeftijd erachter gekomen dat ze niet dezelfde vader hebben. Ja, dit opmerkelijke nieuws stond gisteren te lezen via de bekende portals. Ja, het is het gevolg van een uiterst zeldzaam biologisch verschijnsel. Ja, Michelle en Lavina Osborne, die hebben de ontdekking gedaan toen een DNA-test gedaan werd. En uit de testresultaten bleek dat zij en haar tweelingzus een andere vader hebben. Ja, dat komt door een heel zeldzaam biologisch verschijnsel. Daar komt hij aan, even onthouden. Heteropaternale superfecundatie. Ja, hierbij laat een vrouw in één menstruatiecyclus meerdere eicellen vrij. En als de eicellen vervolgens worden bevrucht door sperma van verschillende mannen, dan kunnen er twee embryo's ontstaan met verschillende vaders. Ja, het is een hele bijzondere situatie. Nou ja, wereldwijd is dit wel wat vaker voorgekomen. 20 keer, wat we weten. Ja, Lavina en Michelle zijn volgens de BBC de enige tweeling met verschillende vaders die ooit in het Verenigd Koninkrijk is gedocumenteerd. Ja, ja, dat is een bijzondere verschijnsel, hè. Goed, voor de wekker wakker, het is de hoogste tijd, want we hebben uiteraard vandaag ook weer een dagtopper.
2: Een hele goeie morgen.
3: Goeiemorgen deze morgen.
4: Dit is de dagtopper

0: John Schneider. En What a Memory Like You is vandaag de Breakfast in Bed later. Alleen op de zondag, hè. Kan niet elke dag feest zijn. Goed voor de wekker wakker. Op deze zondag, we zijn vandaag 3 mei. Het is vandaag de Sunday. Ja, ja, nee, echt. De sun en dan day. Oftewel de dag van de zon. Ja, de waarde van de zon in het algemeen en als duurzame energiebron in het bijzonder. Ieder jaar staat op deze datum in het middelpunt van de belangstelling. Want dan is het namelijk vandaag de internationale dag van de zon. De werelddag van de zon. Ja, het is een minder bekend broertje van de dag van de aarde. Die elk jaar op 22 april plaatsvindt. Ja, de zon is het hemellichaam waar we als aarde omheen draaien. En waaraan ze het licht en warmte ontleent. Hè. Ja, de zon is natuurlijk van vitaal belang. Hè. Als die uitgaat en is het klaar, dan bevriezen we. En dan is het niet meer te leven op deze aarde. Hè. Ja, ja, de Dag van de Zon is een initiatief van Dennis Hayes. Hij is de coördinator van de eerste Dag van de Aarde. Earth Day, en werd in 1978 officieel uitgeroepen door de toenmalige president Jimmy Carter van de Verenigde Staten. Ja, men moest namelijk de ontwikkeling van zonne-energie gaan stimuleren. Nou ja, sinds 1994 heeft de Dag van de Zon een internationaal karakter. Dus als je vandaag je energie krijgt van de zonnepaneeltjes, dan weet je het terecht, want het is vandaag dus de Dag van de Zon.
1: 7:30 in de morgen en nog voor de wekker gaat.

had nogal wat voeten in de aarde toen het liedje uitkwam van Hullenboer met Busje komt zo. Want ja, het was denigerend naar mensen die gehandicapt waren en zo. Het liedje werd zelfs op bepaalde zenders verboden. En nou ja, toen appte het weer weg en toen was het geen hit meer. En nou ja, toen hoorde je een tijdje niks meer. Ja, en anno 2026 hoor je het liedje af en toe gewoon nog een keer voorbij komen. Hè. Je hoorde Busje komt zo van Hullenboer.

Ja, goedemorgen. Welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondag. We zijn vandaag 3 mei. Ja, geschiedenis en maatschappij. Leerdocumenten en ja, de maatschappij. Docenten die krijgen geregeld reacties en vragen van leerlingen met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit de rondgang van stories van de NOS langs alle middelbare scholen. Volgens de docenten die reageerden op vragen van stories speelt de hoeveelheid desinformatie op social media een grote rol. In totaal vulden 190 docenten die lesgeven over de Holocaust de vragenlijst in. En het merendeel, 111 geschiedenis- en maatschappijdocenten, die worden in de klas geconfronteerd met verkeerde informatie over de Holocaust. En dat allemaal door social media. Ja, leerlingen die lieten onder andere een TikTok-filmpje zien waarin werd beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar 271.000. Ja, toen werd er natuurlijk gevraagd of dat klopte. En ze weten niet meer wat echt of nep is, zo zegt een leraar. AI en TikTok, het is levensgevaarlijk. De feiten horen we natuurlijk weer op 4 en 5 mei. Hè? Want morgen is het natuurlijk de herdenkingsdag. En dan een dag later, dan hebben we natuurlijk 5 mei. En dan gaan we feest vieren, hè? De bevrijding. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Goedemorgen.

will be giving off such a strength that all the walls of hate

dat is lang geleden, hè? Ja, in verband met het Songfestival, hè? De Hearts of Soul en Waterman. Ja, je hoort hem, hè? Heel lekker voorbij komen. Ja, we hebben vanaf, moet ik even kijken, vanaf 10 mei tot en met 16 mei in Voor de Wekker Wakker extra aandacht voor het Songfestival. Ook al doen we niet mee, hè? Nee. Ja, het was trouwens druk in Rio de Janeiro. Ja, want Shakira die gaf namelijk een gratis concert. Er waren 2 miljoen bezoekers op afgekomen op het optreden op het strand in Brazilië. Nou, voor Shakira is het grootste concert uit haar carrière geweest. Ze zegt, voor mij is het een droom. Ik heb er altijd van gedroomd om op dit strand op te treden. Ik vind het een magische plek. Ja, het was gratis toegankelijk, dus iedereen kon gratis kijken naar deze zangeres Shakira. En ja, voor haar dus een van de grootste concerten die ze ooit in haar leven gegeven heeft. Ja, als het gratis is, hè? Laten we eerlijk wezen. Hier is ze nog eventjes van even geleden met Whenever, Wherever.

krijg gewoon een klein beetje zin aan de zomer, hè. Voetjes in het water, een beetje pootje baaien. Ja, ik weet niet of het vandaag ook nog lekker warm wordt. Nou, het wordt rond de 22 graden, maar het regent wel op sommige momenten. Dus hou daar in elk geval een klein beetje rekening mee, hè. Mango Jerry hoorde je met in de summertime. Ja, de Grand Prix van Miami die begint vandaag 3 uur eerder dan eerder. Want er zijn verkeerde weersverwachtingen. De race begint om 7 uur. Omdat er rond de oorspronkelijke starttijd extreem weer wordt verwacht. Ja, het besluit werd genomen in overleg met de lokale organisatie en de Autosportfederatie VIA om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen. En natuurlijk ook de veiligheid, hè, van de coureurs. Dus vanavond om 7 uur begint de race al. En in het afpersingsonderzoek rond de babyvoedingproducent Hip heeft de Oostenrijkse politie een man opgepakt. Het pakket van de stad heeft dat bevestigd. De 39-jarige verdachte zou rattenvergif in potjes babyvoeding hebben gedaan om het bedrijf voor 2 miljoen euro af te persen. Nou ja, vorige maand toen raakte al bekend dat een onbekende de dader rattengif had toegevoegd aan wat potjes babyvoeding van de Duitse producent Hip. Ja, de eerste ontdekking gebeurde in een filiaal van de Spar in het oostelijke deel, ja, waar een potje met 15 microgram rattengif werd aangetroffen. Ja, je kunt wel raden natuurlijk, als je dat inneemt, dan word je erg ziek of erger nog, je kunt eraan sterven. Vooral baby's, hè? Ja, dus, maar ze hebben de persoon opgepakt die dat gedaan heeft, ja. En verder nog meer nieuws. Er is een 17-jarige gewond geraakt na een steekpartij in Rotterdam. Er zijn zelfs schoten gelost. Ja, die jongen is naar het ziekenhuis gebracht en de politie die onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Ja, en een bijzonder feestje. Tienduizenden bezoekers waren bij een illegale rave op een militair terrein in Frankrijk. Ja, het terrein waar ze die rave hebben gehouden, dat wordt sinds 1917 al gebruikt voor munitieresten. Ja, dus die mensen die zaten echt te springen en te dansen op bommen en granaten. Ja, de rave was in de buurt van het midden van Frankrijk. Ja, het terrein wordt dus gebruikt voor munitieresten. En er liggen veel onontplofte mijnen van 150 jaar en ouder. Ja, ja, en volgens een radiostation daar zijn er 600 agenten ingezet en zijn er ook controleposten ingericht aan de rand van het gebied. En 45 brandweerlieden. Ja, hoewel het officieel niet is toegestaan om op het terrein te komen, is er ook geen hek. Ja, de organisatoren van het feest, dat Borges Tech.

0: Nival wordt genoemd, hebben bezoekers opgeroepen geen vuur te maken, niet te graven en geen voorwerpen te verzamelen. Nou ja, er is ook een granaat gevonden die onschadelijk is gemaakt. En de politie deelde ook tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. En 4 mensen zijn aangehouden. Hè. Wie gaat er nou reven, jongens, op een terrein waar allemaal bommen en granaten liggen? Hè? Maar ja, goed. Dit is Andigo en Waard.
1: Wat zeg je, man?

mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Ja, zo is het. Het is veel leuker als alleen, hè. Willeke Alberti hoorde je met Samen Zijn. Ja, een lekker liedje van vroeger en van weleer, hè. Ja, vandaag is de nationale herdenking van het Nederlands koloniaal verleden. Het gebeurt op de Dam in Amsterdam. En Max Verstappen komt eerder in actie dan gepland, omdat er rond de oorspronkelijke starttijd noodweer wordt verwacht. Ja, begin van de grote prijs van Miami is 3 uur eerder, hè. Ja, goed. Nog meer nieuws. De organisatie van olie-exporterende landen, de OPEC, komt bij elkaar met bondgenoten als Rusland om tot een besluit te komen over de toekomstige olieproductie. En Feyenoord speelt in de strijd om plek 2 in de Eredivisie om 2:30 tegen Fortuna Sittard. Ja, die plek geeft recht op deelname aan de Champions League. En FC Volendam, Sportclub Heerenveen, PEC Zwolle, Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ, FC Twente zijn de andere wedstrijden. En alle duels zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, en om even kijken, om 7:00 dus, even niet vergeten, Nederlandse tijd, beginnen de Formule 1 coureurs aan de Grand Prix van Miami. Goed, daar even het weer voor vandaag. Dat is duidelijk. Er is veel bewolking. Vanuit het zuidwesten is er buiige regen. Ja, dat is een leuke uitdrukking, maar het staat er echt. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen nat, met in het oosten en noordoosten kans op wat stevige regen en onweersbuien. Net als gisteravond, hè. Het kan met bakken naar beneden zeilen. Ja, en de wind die komt uit het zuidwesten en is overwegend matig en wordt tussen de 17 en lokaal 23 graden. Goed, dit was voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik wens je een leuke dag en wat mij betreft gewoon tot morgen.
1: Beste zangers, door een technische storing rijden er minder intercities. De reistijd zal naar verwachting 30 minuten extra duren.
2: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig.
3: Back to the 80s.

0: en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
4: Ik probeer voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. Dank je wel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Paradijs. Nee, gaan we dat niet doen?
5: Eerst wel mee
4: winnen. Goed zo.
6: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vleeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vind ik wel heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, en die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, ja. Deze moet nog. Ja, ja. Deze
2: ja, ja, maar je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb
2: er echt
1: een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja, ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
0: Ja.
1: Dat denken ze, ja. Nou, ja, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen. Hè?
1: Dan komen ze nooit bij een opera. Maar nee. Dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou,
0: ja,
2: ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. Er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die ik ook uitgekozen heb. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, ja. Dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook kennen. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, die wordt echt het vaakst beest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik, er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: En dat is pas in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké. Ja, ja.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, ja, ja. Oké.
0: Die is na de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur.
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer hoor ik, leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Nee, Sri Lanka.
1: Sri Lanka, India.
0: Ja, Ceylon heette dat voor.
1: Of Ceylon, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de parels, naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: Nou goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend die redt hun, maar loopt slecht, heel slecht voor hem af. Dus, maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is. Je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... Je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen. Prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: dan ontgaat je de clue. Ja. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ik heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op toneel. Nou, in elk operahuis is er een boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven hem laten lopen. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden... Oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Ik zeg, maar heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. Dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw... dat wij van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd. Dus,
0: tuurlijk. Ja, want je zit toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja. Dus dat is, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren... zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... wij, Anne-Karin en ik, die doen dat samen. Presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken... jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer wat ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: Maar in ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith... om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes
1: over.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal... wat kun je ze dan meegeven van tevoren van let daar eens op of let daar eens op? Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon. Dat heet Mozart.
1: Ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes dat is dat. En daar moet je op letten. En nu hoor je...
2: Ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen. Om van tevoren die mensen in beeld te brengen. En de situatie goed uit te leggen. Desnoods met een beeld op het groot beeld. Dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt. Wat gebeurt er. Ook halverwege stoppen we. Of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen... dat de mensen weten waar we verder gaan.
2: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera-info uit. Die maakt Anne-Karin ook.
0: Ja.
2: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van, daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké. We gaan even het gesprek onderbreken met een stukje...
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb... dan zie je met name omdat het een Franse opera is... en dan leren jullie ook weer wat... een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stukje wat ik laat zien... is met name een stukje ballet en een koor. Dat is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien. Hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... de combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het Jan.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, dat vind ik wel redelijk strak, modern. En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, okay, ja, ja.
0: Hè? Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. Hè. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. En, dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En, Dus, maar dat is misschien leuk, ik weet niet of dat nog kan, om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In het stukje film zie je dus boventiteling. Dat, maar dat in hangt het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze de boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat we, ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal hebben, ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van, als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat we echt
2: dat is
1: voor...
2: mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien... toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar een opera te gaan. Dan kopen ze een kaarsje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want,
1: 7 uur begint de inleiding van Annegrien. Dus dan moet iedereen, we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Annegrien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. De mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen de mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hier hebben.
0: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Ja. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Het zijn 2 actes.
1: 3 actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte, pauze en dan acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wilt proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen. Of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
1: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook
2: zei. Ja.
3: Helemaal aangesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom,
1: kijk
2: welkom.
1: Even die kant op.
0: Ja. Wat grappig is dat... De kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn
1: de publiekstrekkers.
0: Probeer
1: echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de 2 tussendoor waarvan ik denk, Engelbert Humperdinck.
1: Ja, maar dat is niet de zanger die wij...
0: Ben ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus
0: maar hij was
2: toch
0: die popzanger?
2: Nee, maar het is een andere.
1: Dat hebben we niet met elkaar te maken, hoor.
0: Oké.
2: Nee, we proberen altijd 2, of tenminste, ik probeer dan altijd 2 echt bekende namen, maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen, dat is ook niet tof. En dan 2 bijzondere, en dan weten Henk en Annegrien maar altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt, die is van de Nationale Opera. Ja. En die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera. En dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Annegrien en Henk, die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje, leer maar eens wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn. Dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive. Die hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad 2 aansprekende en 2 waarvan je denkt, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zeker zo.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is, moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. En er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Ja. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Ja. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de DVD kopen. Ja. Maar ja, dat is in je eigen.
0: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen.
2: Mag je niet daar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten. Nou, ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je. Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel. Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij. Hè?
2: Ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En,
2: dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik heb ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dat is heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: een verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo'n ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Achtig, ja.
1: Die Elbink Hubbeding, die maakte allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk uniek.
1: Het is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus.
2: Ja. Ja.
1: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
1: Deze is van 2022. Dus die is 2 jaar.
4: Dat is heel recent.
0: Ja.
1: En Anne-Krien was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar jij hebt hem ook gezien.
1: En dan hoop ik Anne-Krien zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera, de Stopra, uitzoekt. En dan gaan we weer de contacten zoeken. En dan gaan we weer proberen.
0: Ja, Judith is wel wat dat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat moet geen
0: probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, die haalt de leuke dingen maar binnen.
1: Hè? Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderner operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het dan over gehad, om een operette of zoiets.
2: Niet dat ik me. We hadden wel. Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt. Het is al heel erg kiezen als ze komen met de prachtigste opera's aan. Ja. Denk ja, we moeten echt. Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserve. En, dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden. Ja. He, om naar de opera te
2: gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie. Uh-huh. Ja. En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film of. Welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat soort in december
2: dingen.
0: Is dat,
2: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja, dan is er zijn een parelvissers.
0: En dan
1: draaien we
0: 19. November is de volgende weer.
1: Lars Wieven, daar heb ik ook nog één opmerking over. Lars Wieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren, maar die rol.
0: Waarom? Waarom?
1: Ja, het is een, qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb de anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Sierkoff. Echt waar, dat is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ga 100 mails sturen aan de hele wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Nou, want dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed, de opera is de sec. En de andere is
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
2: Oh, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Verzelf kunnen doen. Ja,
2: komt allemaal voorbij.
0: Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh, het nieuwe theaterseizoen. Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
0: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we een landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat roleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, daar gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het een jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste, ja. En mensen moesten ook kiezen, want het was een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van, oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook een van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat, maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk... omdat het waren allemaal kruisbestuivingen, hè?
2: Ja, en er komen er nog meer aan, want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus je weet nooit wat er allemaal nog uitrolt, maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Want ik sprak ook iemand van het regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet, speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan en bij het Heem. En die man van het regio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar

0: organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft, het Jan van Mazouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
1: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
1: Ja, heel graag.
0: Zeker, zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
1: Ja. Eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
2: Spannend.
1: Ja. Ja.
0: Jij zit hier nu al best al een paar jaar, samen met Roxanne.
1: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
1: De gemeente. Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En natuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
1: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
1: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: Ja, gezondheid, hè? Gezondheid. Dus
1: dat, de samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
0: Ja.
1: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat. En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè? Dat
1: nee, nou. En dat is, dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
1: Ja.
0: Laten we daar even op houden.
1: Ja. Ja, wij hopen het ook.
0: Ja, en dan even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Mazouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste uitzending.
1: Het is alweer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol, maar het programma was nog niet compleet, zei je.
1: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, yes.
1: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Gorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorlen. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorlen, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja,
1: en ben ik super trots. Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, en dat gaat nu echt een soort. Heeft allerlei effecten. Dus dat is superleuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Dat hoorden anderen ook de net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn?
1: Nou,
0: heb je daar toevallig een idee
1: over? Ja, ik heb twee. Als je van country houdt.
0: Ja.
1: Er zijn twee Amerikaanse tours, twee artiesten, één duo en een solist, die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op, of het impresariaat, die zei, ja, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Want dat vinden ze dan wel leuk, doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
0: Ja,
1: dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger, heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf. Want ik vind het een superleuke aanvulling.
0: Ja.
1: En

0: in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets, of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver, kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou, ja, wel in de foyer op een zondag om 7:00 of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En ja, het zijn me toch in beeld. Dat is wel leuk.
1: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
0: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
1: Ja, ja.
0: Dus dan, ja.
1: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
0: Bijna. Nou, we doen wel aan fair pay, hopen we.
1: Ja, ja,
0: zoveel mogelijk. Maar,
1: ja. Nee, maar je moet ze ook respecteren, hè?
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
2: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een pareltje.
0: Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zei, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
1: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We Watch It All Come Down.
0: Ja.

0: En dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Lekker. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al een tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Okay, dus nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja, en we zijn, want jullie hebben een heel...
1: Zeker.
0: Hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gods Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie willen helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen? Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin, dus dat was hartstikke mooi.
2: En hij trok de trucendoos open.
3: Ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze waarom niet? Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Dus zaterdag worden dan dus...
3: Ja. Dat stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke. Helmen, dingen met een stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee. Bedden,
1: want weet
2: computers.
1: Je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, maar wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Oké.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, we hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van dat is misschien wel leuk voor die mensen. Dan kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is? Ja,
1: als ik dat zou weten, dan...
0: Maar de vorige keer was dan denk ik... De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald. Wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er... Ja, potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die komt tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus
1: zaterdag, we doen dat alleen zaterdag. Alleen op zaterdag. Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom ermee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Ja. Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Gulden Akker, maar voor heel Goorla.
1: Juist, dus voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja, want zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak, dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is licht gevoelig. En het is ook stom om te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Gulden Akker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: doelen.
0: Absoluut. Een beetje...
1: Ja. We willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
3: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraamgeld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede struitje?
1: Het goede struitje, dus eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middelheel uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorlen. Maar Goorlen, we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren. Precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen... Ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt... oh, mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen... en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje. Tussen 11 en 5 zijn zondag. Ze van harte welkom.
0: Ja, dan is, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Middelheel destijds... als er de goede doelenmarkt was om te helpen bij de boeken. De geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Van Donk.
0: Ja.
3: Dat was een
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook hij als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: Maar ik weet niet of die ook komt, hoor.
3: Hij woont om de hoek, dus het moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen.
3: Ja.
1: We zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja. Zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikers vinden.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8. Bij de lokale omroep Goorle.
2: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorlse Belang. Hè? Dus,
3: zeker.
2: En je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
3: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
2: Ja, gewoon even moeilijk. Langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
3: Absoluut.
2: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
3: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je de goede dingen eruit en daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
4: Kijk.
2: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
3: Zaterdag tussen 10 en 12.
2: Ja.
3: En zondag ben je van harte welkom vanaf 11 uur. En rond 5 uur gaat de knipper op.
2: Helemaal goed.
3: Dank je.
4: Dank je wel. De prijsuitreiking van de barakken.
3: Oh ja, die is van
2: tevoren. Het is om 4:30, hè? Want om 5 uur is het.
3: 4:30 zoiets, hè?
4: Ja,
3: en dan de Polonaise door de winnaar.
4: Ja. Nou, je toch hier zit.
3: Nou.
4: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
3: Mm-hmm.
4: De opstapbus.
3: De opstapbus, ja.
4: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
3: Verkeerd,
4: maar
3: ja.
4: We gaan lekker op stap.
3: Want we gaan lekker op stapbus.
4: Ja.
3: Met de bus.
4: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
3: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe. Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
4: Ja.
3: Dus we zijn we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon
2: met
3: dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
4: Ja.
3: Dus we mogen in die zin niet klagen.
4: Nee. Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorlse Belang staat. Hè,
3: ja, iedere maand.
4: Als opstap naar het inschrijven.
3: Ja.
4: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
3: Ja.
4: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
3: je daaraan? We doen ons best.
4: Waar haal je dat vandaan?
3: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, goh, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod, hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van dat geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorlse Belang heel goed en nog een paar andere krantjes en het internet. En ja, we proberen allerlei dingen, nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe, het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
2: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
3: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor, overigens, voor dat.
4: Dus wat dat betreft zitten jullie er dik in.
3: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
4: en wij zelf ook deel van uitmaken als bezoeker. Hè?
3: Ja.
4: Zo mag je het ook zeggen.
3: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen. Hoor,
4: voor, natuurlijk.
3: Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
4: Mm-hmm. Ja.
3: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar dat vergt toch wel iets van de begeleiding.
4: Ja.
3: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
4: Ja.
3: Nou, dat soort dingen. We proberen ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
4: Ja.
3: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
2: mag iedere dag rijden.
3: Ja. Daar hebben we hem voor.
4: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
3: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
4: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
3: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn ermee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
4: Ook
3: en
4: dat.
3: Wie weet. Maar ja, misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
4: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
3: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
4: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
3: Ja.
4: En, dat mag je,
3: en niet alleen voor de bühne.
4: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen... A, dat ze het belangrijk vinden en B, door te zeggen... waar heb je een aanvullende hulp nodig?
3: Precies.
4: En die oproep die doen we dan samen.
3: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
4: Nee,
3: we hebben het er nou even over. Ja.
4: Wat dat betreft...
3: Komt goed.
4: Nou, fantastisch.
3: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
4: Wij danken jullie. En we wensen je voor het komende weekend heel veel succes.
5: Dankjewel.
4: En dat de opbrengst gigantisch is.
3: I hope so.
4: En dat je moeite hebt om te denken van
3: waar besteden we het nog meer aan? Nou, ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars vertellen wat het heeft opgeleverd.
2: Helemaal goed.
4: Heel fijn.
3: Dank jullie wel.
4: Dankjewel.
2: En heel veel plezier.
3: Dank je.
4: Hartje, wat gaan wij...

0: Morgen Zonneschijn, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden.
1: Nou, het is eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaiden dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Route Morgens om de Schijn. Dus ja, dat werd een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hadden radio in de douche, Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Route Morgens om de Schijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
0: Ja.
2: Hartstikke
0: leuk. Dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Daar krijgen we geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat
0: is een heel mooi nummer.
2: Hoezo de vrouwen?
1: Ja, het is ook voor de man, hoor.
2: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja. Ja.
2: Dat wil ik dat toch maar even bezig.
0: Goed. Ja, ja hoor.
1: Niet
2: zitten weer in. Bereid.
0: Ja. Ja. Ja. Zit erin. Ja, komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, ja, horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring. De vier Heertgangen. Die twee keer een fietstocht organiseren langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen. Die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden. Kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuwrielseweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
2: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
2: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets.
1: Ja. Ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat is ook zondag.
0: Ja, dat is bij de Roverse Lijn.
1: Ja,
0: daar valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
2: Maar luister, bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
2: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
2: Nou.
1: Ja, moet kunnen.
2: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
2: En je moet toch proeven?
1: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, maar even met de tong, weet je wel. Want er zitten smaakpapillen.
1: Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, daarom. Ja.
1: De hele avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat anders.
1: Ja, geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
2: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
0: Ja,
1: echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja. Tegen. Begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het een heel klassiek kermis was. Dat is in bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar...
0: Ja, in de tijd waren ze nog gulden.
1: Ja, dat klopt. Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag Mennekesdag.
0: Wat betekent Mennekesdag?
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja.
1: En dan gaat heel wat. Ja, dus niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Houden, dat klopt.
1: Ja, ja, en bij Kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? Wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente Goorlen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè? Dat het Dorpsplein. Het is niet zo dat als
0: bij het Oranjeplein. Je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Nou, niet dat ik weet. Nee,
2: ik ken het van andere plekken ook niet.
0: Nee,
2: dus het zal toch wel iets traditioneels zijn.
1: Iets traditioneels zijn, ja. Ik zal dus navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... Het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel erfgoed. Ons cultureel erfgoed.
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja.
0: Ja, ja.
1: Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: En staat de log daar ook, of niet?
1: Nee, log staat
0: de log staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. Gewoon ook niet.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja en nee. We proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest, daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs en dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening, was het vorige week?
2: Ja.
1: 2 weken geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen, waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Daar was gewoon ook heel erg bij betrokken, hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Ja. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Ja, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. De evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Avondvierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik helaas zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies,
0: en dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die weer enthousiast bezig is. Ja,
0: ja,
1: heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel geworden, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Ja, die heb je gewoon nodig.
2: Ja. Je hebt ze overal voor nodig, maar
1: absoluut.
2: Er zijn ook veel vrijwilligers in.
1: Ja. Het trekt ook aan, hè?
2: Maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk. Ja.
2: Ja, en dat bindt het dorp. Dat
1: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
0: Ja. Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van en presentatoren van Podium Breed hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen van het Goorlense. En gevraagd van jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Piet Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: Ja. We hebben
1: absoluut.
2: Hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben, we hebben iedere keer totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja. Ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek, dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig, het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Het is geen tv.
1: Nee,
0: het is ook geen tv. Het is visual radio.
2: Ja. Ja, wat is
0: en dan
2: dat
0: kijken
2: dan?
0: Ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ja. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je
1: is
0: je bent in gesprek en daarmee verdwijnt de
1: Dat verdwijnt heel snel. Angst. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten. Ja. En je hebt gewoon een gesprek en dan En zo is het ook eigenlijk. Zo
1: dat
2: voelt
1: ook
2: het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: Kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
2: Ja.
0: Ja.
1: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht. Wil begrijpen.

spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga 2 of 3 keer in de week ga ik bij Jan de Rooijen roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Zag je al een beetje in de weer gaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: De volgende maar week staat er zo'n machine hier.
0: Maar dit is zo'n lekker nummer, lekker tempo. Vind ik gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, dus ze blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed zijn. Ja. Ja.

0: aantal mensen uitgenodigd die passen in onze agenda.
1: Ja.
0: En die komen heel graag, want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in het Goorlands Belang achter podiumbreed en komt te staan.
1: Ja, maar we hebben nog plek.
0: We hebben dit jaar nog plek. Altijd nog plek. Ja.
1: Dus laat je niet tegenhouden.
0: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
1: Ja,
0: maar dat houden we nog eventjes
1: onder
0: de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docenten. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Pravi. Voilà. Het heeft ze gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
2: Prachtig nummer.
0: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
3: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous.

0: met nummer Voilà.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel...
2: En opa en oma moeten daarbij zijn. Hè?
0: En die zijn trots.
3: Maar het was dat het tiende festival is al. Dus het tiende jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden.

0: inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
1: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Ging je dan binnendoor?
1: Ja, dan viel je gewoon de file mee. Ja, dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
1: Ja, mooie stad. Mooi, ja, een mooie route ook.
0: Mooie route,
1: ja. Zeker de moeite waard. Ja. Ja.
0: Maar we hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: 40 jaar onze focus gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, saus.
2: Dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja, dat komt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
2: Vertel.
0: Wat ga jij morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
3: Ik weet het wel.
1: Ja,
0: ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren. En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenoot in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
3: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. Voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
3: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je...
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij...
1: Het is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En, en dan feliciteren wij jou, Hartger en ik, maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen. En wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dankjewel. Dankjewel.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, dat was Bernard Lavillier met Les Mains d'Or. Gouden handen. Handen die bouwen, creëren en soms ook gewoon op een toetsenbord slaan. Of omdat een website weer eens niet doet wat hij moet doen. Welkom bij J'aime les chansons. En vandaag een bijzondere uitzending. Een uitzending in het teken van bouwen, fabrieken, arbeiders, dromen en industrie. En niet toevallig natuurlijk, want op 1 mei is mijn eigen radiostation De Geluidsfabriek on air gegaan. Een plek waar muziek dag en nacht van de band rolt, met liefde gemaakt en zonder lopende bandwerk. Bernard Lavillier komt in deze uitzending nog een paar keer terug, maar we gaan nu eerst even tussen het staal, de zweet en de nostalgie. Hier is Pierre Bachelet met het onsterfelijke eerbetoon aan het noorden van Frankrijk met Les Corons.

0: Renault met hexagone, scherp, kritisch en heerlijk tegendraads. En ik denk dat dat ook wel geldt voor de geluidsfabriek. En van de straten van Frankrijk gaan we terug naar de fabrieken van Lyon. Naar de zijdewevers, de arbeiders, de strijders. Dit is Yves Montand met Les Canuts.
1: Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut

0: faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je t'entendrai plus parler de trous. Plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Serge Gainsbourg en ook hij komt nog terug in dit programma. Le Poinçonneur de Lila, de man van het metrokaartjes knippen. Ja, en van gaartjes knippen naar ondernemen. En dat past wel bij de fabriek die per 1 mei online is. Ik ga naar Ma Petite Entreprise en die heet dus nu officieel de Geluidsfabriek. En daarover zingt Alain Bachung.

Ja, en ook dit past helemaal in het plaatje. George Moustaki met Le Métek. En Le Métek vertaal ik even als de gastarbeider. Ja, een lied over anders zijn buiten de lijntjes kleuren. En laat dat nou precies zijn wat de Geluidsfabriek ook wil doen. Dit is Alain Souchon met het prachtige en nog altijd actuele Full Sentimental. MUZIEK

Ja, Jean Ferrat met het prachtige Ma France. En de geluidsfabriek die staat wereldwijd. Die staat in Frankrijk, maar die staat ook in Nederland. En die staat ook in Amerika. En die staat overal. En dan wil ik ook even benadrukken dat je op de geluidsfabriek niet alleen Franstalige muziek kan horen. Maar ik heb een best een mooie horizontale programmering. En op de geluidsfabriek.com kun je daar alles over terugvinden. En nu wordt het ochtend. Letterlijk, een stad ontwaakt. En net zoals mijn station is ontwaakt. En ook om 5:00 's morgens is de geluidsfabriek al actief. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi

Ja, le temps de cerise en kersen kan je, ja, de goede kersen niet het hele jaar krijgen. Maar de geluidsfabriek kan je de hele jaar naar luisteren. En dit was natuurlijk tijdloos mooi. En we schakelen weer over naar Bernard Lavillier. En dit keer wat rauwer. Dit is Stand the Ghetto. Even kijken waar die staat. Ja, daar komt hij hoor.

Ja, dat was Marcel Mulucci met Le Déserteur, nummer oorspronkelijk geschreven in de jaren 50 door Boris Vian. Krachtig protestlied en een klassieker. En ja, ik zeg niet dat de Geluidsfabriek een protestzender is, maar wel onderscheidend. En dat gold ook voor Boris Vian. We gaan naar het eind van het eerste uur. Ik laat je nog achter met wat accordeonmuziek. En in het tweede uur kom ik graag bij je terug.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: J'aime les chansons.
2: Toute la musique que j'aime.
3: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, we begonnen dit tweede uur van deze speciale uitzending van J'aime la chanson met misschien wel het mooiste liefdeslied ooit geschreven. Quand on n'a que l'amour van Jacques Brel. En die liefde die interpreteer ik nu voor de liefde voor de muziek natuurlijk. La Fabrique. Ja, La Fabrique, daar gaat het natuurlijk over. En dit is Francis Cabrel met La Fabrique. Nou, toepasselijker kan het bijna niet.

Ja, en van de fabriek gingen we naar staal. En dat wordt geproduceerd natuurlijk in de fabriek. En ook in de geluidsfabriek. Alleen daar wordt eigenlijk vooral muziek gemaakt. Dit was Guy Béard met Le Collines d'Achet. We gaan verder met Michel Sardou, Le France.

Ja, dat was Francis Lamarck met Les Ouvriers, oftewel de arbeiders. En aan de toon van de muziek te horen, gingen ze met heel veel plezier naar hun werk. Ik had net La Fabrique van Francis Cabrel. Dit is ook La Fabrique van Maud Lübeck. Heel ander nummer, dezelfde titel.

Patricia Kaas met Les Hommes qui passent. En ze bezingt de mannen die haar leven kruisen. Vluchtig, oppervlakkig soms, maar zonder echt te blijven. Een chanson vol melancholie, verlangen en een tikje ironie. En ik heb de titel voor deze gelegenheid even geïnterpreteerd als de mannen die de fabriek voorbij lopen of zelfs de fabriek inlopen. Ja, een live uitvoering van Jean-Jacques Goldman. Il change la vie. Ja, en soms verandert muziek ook gewoon je leven.

Cora Vauquer werd niet voor niets La Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés genoemd. En met haar breekbare, gevoelige stem gaf ze kleur aan de mooiste chansons. La Complainte de la Butte werd wereldberoemd door de film Moulin Rouge, maar kreeg al veel eerder een ziel dankzij deze Cora Vauquer. Een ode aan Montmartre, aan verloren liefdes en aan het oude Parijs. En misschien, en waarschijnlijk, staat de geluidsfabriek daar ook wel. Johnny Holiday met L'envie, verlangen, ambitie, vuur. En daar heb je een nodig om een station te bouwen.

Ja, als je in een fabriek werkt, dan heb je arbeiders nodig. En arbeiders die zijn soms ziek. En Serge Lama die meldde zich vandaag ook ziek. Je suis malade. Ja, nu uit de werkplaats van woorden en gesmeed in de hitte van het leven. Hier komt Nee, quelque part van Maxime Le Forestier. Een chanson als taal, sterk, eerlijk en recht uit het hart.

Ja, zingen doe je samen en werken doe je ook samen. Dit was Jean-Jacques Goldman met Ensemble. Dan Zas met Onira, laatste nummer van deze uitzending. We gaan, en hoe? We gaan zeker naar de Geluidsfabriek.

Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze bijzondere uitzending van J'aime les chansons. Een uitzending over bouwen, dromen, werken en geloven in muziek. De Geluidsfabriek heeft haar deuren geopend en daar rolt de muziek dag en nacht van de band. In allerlei stijlen. Tot de volgende J'aime les chansons. À bientôt.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, ja, okay.
0: Ja, maar niet, niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik even terug.
1: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
1: Op een andere manier.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom dan mee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, nog helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: kijken. En van de heel lekker Moonshine en Sweet Thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: En iets van doorgaan, maar ook iets van gospel.
2: Yes,
0: dat wij
2: een
0: licht tegengeluid maken.
2: Vredige licht, ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
1: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover. Even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen, voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
1: Nee? Nee. Nou ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt, wil
1: zeggen. Nee, want we werken allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
1: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
1: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
1: Tuurlijk. Dus maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.
2: Thank you.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het ook gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. De Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
2: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Ja, daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, hè, wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. Met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in springen. Jazz, alles. Alles zit erin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week pot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: Is goed. Zetten? Ja?
0: Hé, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja, van Solomon.
1: Ja, met de cover. Vorige, ja. Met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Mm. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dat is natuurlijk. Dus
1: inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, gaat Ronel nou op achter kiezen zitten en kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van wat is deze slaapverwekkend.
1: Nee, we zitten 12 uur op
2: de razenbaan. Oh ja, nee. Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galiel.
2: Ik ben al zover al.
0: Galiel.
1: Galiel.
2: Ja, nou oké. Okay. Galiel, zullen we het maar zeggen. Ja. Galiel, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galiel die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan er van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthoud
0: een beetje
1: naam.
0: Gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je nou die naam.
2: Ja.
0: Hé, en de volgende, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: dan waren jij eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook zonnetje, terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. Ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Ik ben de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, echt. Ja.
0: Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

toch een hoop. Ben er grijs van geworden, ging steeds op de loop. Bij Janine, Josephine, of wie het ook was, zocht ik altijd opnieuw naar een mals groene gras.

0: kleine liefde, een keertje niet mee. Ik help je zoeken, want diep is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt topamusement. Ja,
3: en hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja, er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
3: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
3: Of binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wel na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener duidelijk uitgelegd. Wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
3: Ik weet niet of ik, oh jawel, nee.
2: Nou, jawel,
3: nou, nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen.
2: Maar ah, niet uit. Kijk.
3: Komt goed. We gaan, oh ja, naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
3: Ja, ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
3: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, daar volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman-familie.
3: Een zoon, hè?
2: Ja, ja, ja.
3: De zoon, hè? Hij is de zoon van
2: Greg
3: Elman. Ja, ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
3: We kunnen wel horen dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
4: Begeleiding zal ook wel gebeuren door vader lief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Waar is er zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort? Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad.
1: Nooit ergens hoort. Ja, hier. Ja. Hier hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dan scheelt nog ook dat jij het niet hoeft te vullen.
0: Die jurk.
2: Wij zouden wel moeten.
0: Nou.
1: Oké, okay, het.
0: Ja. Oh. Zo.
1: Het weekend kan beginnen.
0: Dan ga ik jouw microfoon nog opzetten.
2: Dat is al voorbij de weekend.
1: Ja, dan ga je weer beginnen.
0: Dan ga ik het tweede deel die microfoon voor jou nog opschuiven, of niet? Daarover gesproken. Er zit even een kleine pauze deze keer in het programma. Want zoals gezegd, is opgenomen. Dus we gaan eruit met een instrumentale van Jungle Fire. En dat nummer heet, dan moet ik even goed kijken, Firewalker. Chaka. Die liep ook over hete kolen, hè? Edelratelband.
2: Ratelband.
0: Firewalker. Hey, tot in 2 uur.
1: Houdoe. Ja, shit.
2: Houdoe.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zitten allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer
2: van laatste bestaat niet. Toeval bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel je die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh, nee. Het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams. En is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Ja, nee, maar ja, het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren, toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft een zwaar leven gehad. Dus zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salé.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet, ja.
1: Maar het is
0: maar
1: wel
0: dat is niet
1: wel
0: zo raar. Dat is wel niet zo raar, want hij heeft zijn sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat
1: dat
0: gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Maar, dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder in de toelichting?
1: Hoe verder in toelichting? Nou,

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen we daar gewoon wegschuiven?
2: Denk af, dat was aftiteling, denk ik.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de
3: we'll
1: MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
2: Van de farewell.
3: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, American Mile.
2: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
2: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
2: Heel recent.
1: Heel recent. Herinneringen waren op.
2: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
3: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, ja zeker. Dat is veel belangrijker.
2: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, tough life.
2: Ik ga het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
2: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Yeah. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... hé, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
1: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
1: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
1: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
1: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
1: Contact.
0: War. Yeah.
1: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit
1: is... Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
1: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
1: Ja.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar je denkt van, Jezus. Heb je ook gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet
2: Lex,
0: de broer. Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch topsporter?
2: Zeg.
1: Hè? Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
3: Maar... hey, okay.
4: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
4: Okay.
0: Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
4: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
4: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
3: Nee.
4: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké. Okay.
2: Zo.
0: Grote ziekte.
3: Ja, dat is zeker.
0: Ja, ik ken Jeff Healey, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
4: Met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
4: Een en al, ja goed, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Steve Wonder
4: bijvoorbeeld.
0: Maar ja, goed,
4: daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord, nee. Ja. Hij stond blijkbaar in een lift en toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam. Ja. Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, it's a wonder.
4: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles?
4: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
4: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
4: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
4: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet.
4: Absoluut zijn de...
0: Nergens.
4: Ja. Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
4: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dus zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja, goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten en op het
1: gevoel. Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders. Zo zei je, uit jou, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar. Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zou eens een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth and the Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon een studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dat is dus. Dank aan Maurice White. Die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot.
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Yep. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n 3, waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind and Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind and Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind and Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind and Fire.

0: zo perfect ervaren. Voor dit, ja. Dit is echt. Ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik de blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed. Vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, nee. Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: En mijn Bonnie over the Ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu? I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Yeah. Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Yeah, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere Liquid
0: Gold. I Want to Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Aslanı her kutu bakın.

0: We zijn eerder, maar we zijn er wel.
1: Jazeker.
0: Leuk.
1: Volle kracht, live in je etter.
0: Ja, volledig live. Volledig sinds een maand, want vorige keer, 2 weken terug, was het natuurlijk Roadburn.
1: Ja, zeker.
0: Toen waren wij daar.
1: De 2 weken daarvoor, toen keken we vooruit naar Roadburn. Dus die is nu achter de rug. Ik zie wel in de lijst nog wel wat vlekjes Roadburn-achtige zaken opduiken.
0: Ja, zeker.
1: Maar we kijken niet alleen terug, maar we kijken ook een klein stukje vooruit alvast. Voor de mensen die de agenda niet op de orde hebben. Volgende week is het moederdag. Dat is dan op zondag, 10 mei.
0: 10 mei.
1: Dus mocht je vergeten zijn om iets te halen, dan is er nog geen man overboord. Of vrouw in dit geval. Want dan heb je nog even een weekje de tijd om daar iets aan te doen. En dan hebben we het vandaag over moeder aarde. De echte, ja, de oermoeder, zullen we zeggen. Hè?
0: Ja, de Gaia.
1: De Gaia, is dat zo, ja?
0: Gaia is toch...
1: Moeder aarde?
0: Ja.
1: Ik heb geen idee. Ik zeg gewoon ja.
0: Ah, ja, Gaia.
1: Gaia.
0: Je hebt nu toch ook dat er een bepaalde politieke groep was die zei van Vaderdag en Moederdag moet weg. En dat moet dan vervangen worden door
1: Persoonsdag
0: of zoiets.
1: Ja, ik ben best wel voor inclusiviteit. Ik ben heel erg voor inclusiviteit. En ik ben ook echt heel erg voor afschaffen van gendernormen. En respect voor iedereen die een andere gezinssamenstelling is opgegroeid, et cetera.
0: Ja.
1: Maar ik vind Vaderdag, Moederdag afschaffen, vind ik dan weer net misschien een streepje te ver gaan.
0: Het is ook
1: te koddeling, zeg maar.
0: Ja, het is ook niet. Mensen, ik kan natuurlijk niet spreken namens andere groepen, maar het lijkt me niet kwetsend dat het überhaupt bestaat. Het is niet...
1: Nee, maar dat is dan de argumentatie, hè? Oh, sommige mensen hebben geen moeder, sommige mensen hebben geen vader. Dus dan is het voor die mensen kwetsend, omdat die geen moeder en of vader hebben. Om dan specifiek een moederdag-vaderdag te hebben. Maar ja, weet je, kijk, sommige mensen hebben ook geen huisdieren. Dierendag bestaat ook nog steeds, dan gaan we het toch ook niet afschaffen. Denk ik dan.
0: Ja, ik vind het ook. En
1: vindt het een beetje een moeilijke.
0: Ja, en zeker in een tijd waarin moeder aarde helemaal naar de kloten gaat, zijn er echt wel andere dingen om je drukker om te maken dan over moederdag en
1: ik denk vaderdag. Dat inderdaad een van de minste van onze zorgen is, als je het hebt over moeders en vaders en alles wat daarbij komt kijken. Trouwens, voor de mensen die voor de eerste keer in schakelen bij Late Night Live. Wij zijn Late Night Live. Mijn naam is niet Tim.
0: Ik ben ook niet Nick.
1: Maar andersom is dat wel zo waar.
0: Ja.
1: De 366e aflevering luister je naar vanavond. Van een schrikkeljaar aflevering is het dan, hè? Maar het schrikkeljaar heeft toch 366 dagen dan?
0: Oh, dat was ook echt een leuk...
1: Had ook nog wel gekund, ja.
0: Dat was een leuk thema geweest.
1: Ja, nou goed. Dat doen we dan over een jaar of 4, 5. Wanneer is het? Elke 5 jaar? Elke 4 jaar?
0: Ja, 2, 3... 4, 8, ooit op een jaar komt het alweer.
1: Ooit op een plek, ooit op een moment. Wat in ieder geval zaak is dat wij muziek hebben voor vanavond. Best wel veel zelfs ook. Dus we niet te lang drentelen. We gaan zo meteen eerst luisteren naar Mother's Cake. Wat ik best wel een vette band vind. Een beetje proggy, psych-achtig. Van het album Cyberpunk. Funk, gaan we zo meteen luisteren naar I'm Your President. Als je het hebt over de aarde verneuken, dan heb je het wel over die ene president daar. En dan heb ik hier het artwork van die plaat erbij.
0: Wow.
1: Dit is vet, hè?
0: Heel vet.
1: Echt van dat soort collage-achtige... Het heeft een beetje bijna dat Pink Floyd-achtige ervan.
0: Heel vet.
1: Ja, toch?
0: Ja, cool gemaakt.
1: Heel vet. Ik kom er zo even op terug hoe dat... Er is zo'n groep die allemaal van dat soort artwork maakt. Ook die ook alle Pink Floyd artwork heeft gemaakt. Dat is zo'n bepaalde stijl en een bepaalde groep is dat. Ik weet zo de naam even niet, maar dat zoek ik zo wel even op. Dus dan gaan we daarmee beginnen met een beetje prog. En dan gaan we naar de platte aarde. Flat Earth Surfers.
0: Ook nog steeds mensen die daarin geloven.
1: Die er voor heilig
0: echt
1: van overtuigd zijn.
0: Ongelooflijk.
1: Ik vind het zo interessant dat je gewoon de science ervan, zeg maar, zo kunt negeren. Omdat je zo gefocust bent op het feit dat het waar is, zeg maar.
0: Ja. En ook, je hebt dan zo'n documentaire, Behind the Curve heet dat.
1: Ja.
0: En dan gaan ze een experiment doen om aan te tonen dat de aarde plat is.
1: Ja.
0: En dan blijkt hij toch vanwege dat experiment rond te zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, goh. Ja. Ja, ik vind het heel grappig inderdaad. Dat Maar we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Maar ik denk dat het voor zulke mensen ook heel erg het gevoel is dat ze ergens bij willen horen. Bij een groep die
2: iets
1: contrarian
2: vindt.
1: Is, zeg maar. Ja. Ergens tegen is of iets anders vindt dan de norm. En dat het daarom zo belangrijk voor hun is om daarmee... Om te vinden dat het echt zo is.
2: Ja.
1: I guess.
2: Maar goed.
1: Dat is zometeen Flat Earth Surface met Run Dear Run. Maar eerst een Mother's Cake met...
2: I'm Your President. Tot zometeen.

0: Zo, de toetsen flink uit de mottenballen gevist. Met Mystic Braves was dat. Van het album Desert Island was dat Earthshake. Echt een beetje van die... Jij zei het toen het speelde al een beetje. Dat je 13 Floor Elevators, ja. Rocky Erickson sound...
1: Maar is het ook 70. Oud of is het een nieuwe replica van oud?
0: Het is een nieuwe replica van oud, volgens mij.
1: Maar het klonk wel echt als jaren 70, psych.
0: Nee, ze zijn in 2011 zijn ze begonnen. 2013 is de eerste release uitgekomen. En dan heb ik hier ook nog wel een leuk artworkje van. Als die dat wil laten zien. Even kijken. En dat geeft ook wel een beetje die sfeer weer, zeg maar. Echt die vibe.
1: Ja, dit is wel die vibe, ja.
0: Het is een beetje, ja, heel nice.
1: Overigens... Ja, ik... Ik zou die band er zo sukkelig bij zitten dan weer. Gewoon, ik vind het een hele stomme bandfoto.
0: Ja, oké. Okay. Ja, snap ik al.
1: Om met van die brilletjes op en van die jasjes blikken en van die gezichtsuitdrukkingen. Echt, ik vind het net iets too much.
0: Ja, ik vind het wel vet. Het artwork zelf is wel cool, in ieder geval. Dat hebben ze wel goed gevangen, zeg maar. Overigens trouwens, over artwork gesproken. Ik had het er straks al even over. Het artwork van Mother's Cake. Wat heel erg deed denken aan het artwork van Pink Floyd en zo. Dat was een groep die heette Hypnosis. Maar die hebben ook artwork gedaan voor Led Zeppelin. En voor Peter Gabriel, 10cc, Paul McCartney solo werk.
1: Vet.
0: Echt best wel grote namen in de jaren 60, 70. En allemaal met de hand gemaakt. Allemaal, toen had je nog geen fotobewerkingsprogramma's. Dus dat moest allemaal zelf in elkaar geknutseld worden.
1: Echt handwerk.
0: Ja.
1: Heel vet. Ja.
0: Heel vet. Dus dat was wel een beetje die vibe die het mij gaf. En qua sound zat het er ook niet ver vanaf.
1: Nee, zeker.
0: En tussen nog de Flat Earth Surfers met de Run Nederlandse band. Met leden van allerlei andere bandjes die bedachten van... we gaan de surfband beginnen. Dus die hebben ergens in 2014 hebben ze voor het eerste keer waren ze samengekomen als band. Op Lowlands gespeeld toen, in een van die kleine tentjes daar. Toen heeft het een jaar of 10 stilgelegen. En toen zijn ze toch begin 2022 volgens mij weer ergens toch weer bij elkaar gekomen om weer wat dingen te gaan doen.
1: Nice.
0: En daar kwam ook onder andere deze single uitrollen. Superleuk.
1: Ja, cool. Zeker. En, ook cool. Vorige week was het kroongetuige in Hall of Fame.
0: Ja, rondom de Hall of Fame eigenlijk, beter gezegd.
1: Ja, rondom en in.
0: Ja.
1: Ja, het is 3 podia. Eentje met gewoon bands, artiesten. Eentje met een soort van techno. En 1 dubstage. Cool. Leuk opgezet. 2 dagen. Dus Koningsnacht, wat ook weer een hele dag was. En Koningsdag.
0: Dus zondag en maandag.
1: Zondag en maandag.
0: Ja.
1: In principe, als je het mij vraagt, was het beter geweest Koningsnacht alleen de nacht. Dus bijvoorbeeld van 9 tot 3.
0: Ja.
1: En dan daarna Koningsdag. In plaats van 2 dagen, want nu is het 2 keer tot 11 uur. En Koningsnacht, dan is het leuk om dan
0: wat
1: later met techno-achtige toestanden door te denderen.
0: Ik denk dat ook voor gekozen is vanwege logistieke afwegingen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als jij tot 3 uur programma hebt, s'nachts, moet je het ook nog ombouwen, afbouwen, opruimen. En dan ben je pas 's ochtends eigenlijk misschien daar weer klaar met je crew. Maar dan moet je eigenlijk alweer gelijk doorbouwen naar
1: het opbouwen.
0: Voor de dag.
1: Ja, ja. Ja, dat is ook wel zo. Maar het was wel op dat na leuk. De muziek was niet helemaal in mijn straatje, maar het was gezellig. Het was prima.
0: Jouw favoriete band speelde er ook.
1: Ja, ja, Hang Youth was er.
0: Ja,
1: altijd jammer.
0: Een van de headliners was dat.
1: Ja, ik geef ze dan toch iedere keer een kans.
0: En
1: toch iedere keer sta ik me te erger aan die verschrikkelijke arrogantie van en de slechte nummers en de teksten echt.
0: Ja, ik vind het zo afgrijzelijk. Ik vind het een complete andere kant op Insta. Want ik hou heel erg van Hang Youth. Juist vanwege hun teksten die soms juist heel slap zijn. Maar daarom juist wel weer heel erg leuk.
1: En
0: vind ik.
1: En ook het jammer is, zeker bij heel die band. Ze kunnen het wel, want ze laten zien dat ze het kunnen.
0: Ja.
1: Maar dan zeker ook de houding van Abel, de zanger, op het podium. Mm-hmm. Is te nep gemaakt nonchalant.
0: Ja, oké.
1: En daardoor is het geen feest meer, expres? Ja, ik weet niet.
0: Het ligt jou gewoon. Nee, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Maar er waren wel een paar bands die jou wel goed lagen in ieder geval.
1: Ja, wat me echt heel positief had verrast. We hebben het ooit een keer hier gedraaid toen Stef in de uitzending was. En daarna heb ik nooit meer nageluisterd of zo. Maar Kaat van Stralen, die was er. Een Vlaamse artieste. En die tekst vond ik wel heel raak. En ook echt een goede show. Echt vet.
2: Maar wat maakt haar show of haar teksten dan zo?
1: Als ze het zingt, dan klinkt het alsof ze het meent.
2: Ja.
1: Daar zit een bepaalde ernst in. Wat echt wel goed overkomt.
2: Een soort gedrevenheid of zo. Ja. Of een soort dwang ervan.
1: Ja, ja zeker.
2: Okay.
1: En ook Docile Bodies, de opener van de Koningsdag. Om een uur of twee speelde die in de ochtend. Of in de middag.
2: Ja, het voelt dan als ochtend, hè.
1: Was bijna niemand. Was wel jammer. Live was het ook eigenlijk niet heel goed. Maar de bedoeling erachter is wel goed. Het klinkt heel erg The Cure, Softkill, New Waverig.
2: Okay.
1: Heel erg.
2: Het is een lokale band ook. Hè? Ze komen volgens mij uit Tilburg, volgens mij.
1: Ja, ze zeiden van ja, uit Tilburg en uit Amsterdam en uit weet ik veel wat.
2: Oké.
1: Okay. Redelijk uitgesmeerd. Maar eerst lekker smeren met de Kaat van Stralen met de Vieze Vlinder.
2: We gaan het luisteren.
3: Er zitten splinters in mijn handen. Verprikken naar.

zit te lopen op spijkers, ik bijt op mijn tanden. Ik zit gebrekkig te trekken aan mijn eigen rafelranden. Ik ben dit zo beu. Waar is mijn glas? Ik wil een slok of misschien wel 10. Ik wil niet meer lopen in de passages. Dat was mijn line. Maar niet uit, smerig.

0: Oh ja, Yin Yin. Wat een lekkere band is dat.
1: Ja, zeker. Voor mij de herkansing om Yin Yin te zien. Laatste keer op Best Kept Secret. Was op het einde van de dag van 1 tot 2 of zo. En toen was het
0: Oh ja.
1: na de onwijs saaie Michael Kiwanuka.
0: Oh ja, die hebben we toen niet afgekeken.
1: Nee, toen ben ik met een andere maat ben ik daartoe gebleven om voor Yin Yin.
0: Ja.
1: En we stonden daar en ja, we waren zo leeggezogen door de saaiheid van Michael Kiwanuka,
0: Ja.
1: dat we ook gewoon niet meer erin kwamen en gingen weg.
0: Nee, klopt. Ik ben al vanwege Kiwanuka
1: Ja,
0: afgetaaid. Ik
1: dat
0: had
1: was ook
0: het
1: echt
0: gehad.
1: afgrijselijk met die stomme baby op het scherm, heel groot.
0: Ja, nee, het
1: Rot
0: is
1: op.
0: niet mijn artiest.
1: Nee.
0: Yin Yin ook overigens zeer goed op het artwork vlak hier in beeld zo.
1: Ja, heel cool.
0: Het is dan The Tiger. Nee, het is The Rabbit That Hunts Tigers is het album waar dit artwork van is. Ja, te gek. Echt een coole artwork. Nederlandse groep, hè? Yin
1: Ja,
0: Yin.
1: zeker.
0: Ergens de Randstad, volgens mij komen ze vandaan. Ik wil niet heel even vanaf zijn of dat Utrecht, Amsterdam of elders
1: Het is
0: is.
1: gewoon twee bands, Yin Yin en Altin Gun, die niet Nederlands klinken, maar wel Nederlands
0: Ja,
1: zijn.
0: de grap met Altin Gun is eigenlijk dat het is een Nederlandse band. Maar eigenlijk is het een soort coverband, hè? Wist je dat? Heel veel dingen die zij spelen zijn
1: Jaar
0: allemaal
1: 70,
0: jaren 70 psych.
1: microtonale Turkse Istanbul, ja.
0: Ja, maar het zijn allemaal covers inderdaad van bestaande muziek. Iedereen denkt, wow, die gasten van Yin Yin, die hebben echt vette muziek geschreven. Maar ze spelen eigenlijk gewoon al bestaande nummers. Dus dat is wel, niet veel mensen weten dat, maar dat is wel zo. En daarvoor is de Cure-inspired post-rock van Those Styled Bodies, die
1: Ja,
0: hoofdzakelijk uit
1: New
0: Europa
1: Wave, ja.
0: komen.
1: Ja, leuk. Ja, wel, prima event, kroongetuigen.
0: Ja.
1: Als volgend jaar de line-up leuk is, ga ik ook wel weer. Maar kijken naar troep op de Korvelseweg en dan biertje drinken is ook wel leuk.
0: Is ook altijd wel gezellig, ja. Ja,
1: Ja.
0: ik had echt de energie er niet. Ik had sowieso geen vrije op Koningsdag, dus ik was sowieso niet in de gelegenheid om troep te kijken. Maar als die gelegenheid zich volgend jaar weer voordoet. Troep kijken is altijd goed. Over
1: Ja.
0: troep kijken gesproken. Deze maand, dit jaar is hij het weer in de maand de Meimarkt.
1: Ja,
0: Hij
1: zeker.
0: is weer echt in mei dit jaar.
1: 23 mei.
0: Ja, ik ben wel weer aan voor gekke shit te kopen midden in de nacht. En lekker
1: Zeker.
0: rondstruinen door de kramen in de hele stad. Ik heb er wel zin in.
1: Ja, ik ook.
0: Een paar weekjes nog.
1: Ja, leuk. Altijd.
0: Wat een interessante tijd.
1: Dan zeg ik tegen mijn vriendin, ja, ik ga niks meenemen hoor. Dan kom ik toch weer met zooi
0: Heel,
1: thuis.
0: heel, heel tas vol met troep
1: Ja.
0: thuis. Ja.
1: Ja.
0: Ja, en het is voor de echte verzamelaars, de plaatsverzamelaars ook wel weer gouden tijden. Want als je een beetje goed graaft en goed bladert, vind je misschien soms nog wel eens wat pareltjes voor
1: Ja.
0: een hele schappelijke overeenkomstige prijs.
1: Maar ik heb dan altijd eigenlijk het geduld er niet voor om al die kramen. Dan moet je eigenlijk nog onder de kraam staan dat de doos met
0: Klopt.
1: platen. Moet je helemaal gaan
0: Klopt.
1: zoeken. Ja,
0: Het
1: eigenlijk.
0: is, je kunt, mij mag het op een paar manieren aanvliegen natuurlijk. Je kunt gewoon, ik heb niks nodig en ik ga gewoon kijken wat ik tegenkom. En als ik iets cools tegenkom, dan koop ik het. Of je gaat voor inderdaad de volledige vinyl experience en gewoon alle platenbakken doorspitten. En jezelf een budget stellen en per plaat maximaal, weet ik veel, een x bedrag
1: Ja.
0: betalen. Of je gaat inderdaad met een missie voor een bepaald object of zo. Voor een bepaalde iets. Ik heb een nieuwe kast nodig. Of een bepaald soort kleur blues of zo. Of weet ik veel wat. Zoiets.
1: De meest lelijke shit wil ik, of een gekke bril of een coole hoed.
0: Ja, precies. Als je een bepaald soort item. Want dat maakt. Het is zoveel op de mijnmarkt. Dat je op een gegeven moment moet je gaan filteren van oké, hier ga ik wel kijken, hier ga ik niet kijken. En
1: Ja, het is
0: dan.
1: ook zo druk altijd.
0: Het is altijd best wel druk, ja.
1: Druk en gezellig.
0: Het
1: En,
0: hangt natuurlijk wel van het weer af. Als het weer is, net zoals de afgelopen dagen, net zoals gisteren, zeg maar, als het echt hard regent,
1: dan.
0: ja, dan is het sowieso al een stuk minder.
1: Want volgens mij, vorig jaar was het toch heel erg regenachtig.
0: Volgens mij heeft het vorig jaar behoorlijk, een paar keer behoorlijk geregend, inderdaad.
1: Ja.
0: En dat ja, neemt wel een stukje van de feestvreugde weg, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Desalniettemin, genoeg andere feestvreugde ook. Vorig weekend was dus kroongetuige hier in Tilburg. Maar in Hasselt vond de 9e editie van Welcome to the Funhouse plaats. In de Bootstraat. Wat vroeger was dat de Musicodroom. Maar dat is tegenwoordig heet dat Bootstraat. Dat is ook de straat waar het aangelegen is. Maar zo heet dat tegenwoordig, dat podium. Georganiseerd door de man achter onder andere vroeger Crossbone Fest. Jordi Ostier had weer een aantal bandjes uit de meest uiteenlopende hoeken van het land. Dan wel vanuit de wereld geplukt. Gek genoeg is het blok waar ik eigenlijk mee achterwege wil even voor de terugblik. Allemaal bands uit de Benelux.
1: Oh, oké.
0: We gaan eerst zo meteen luisteren naar Zerotonins. En dat is de band van Mikey, die ook vroeger in Bad Bites zat. En hoe heet die andere band ook alweer?
1: Drunken Dolly.
0: Drunken Dolly. Ja, speelt hij nog steeds de hoofdrol in. En ook hier is hij de gitarist van het geheel. En de zanger. Een echte Rotterdamse all-star-band. Met allerlei bandleden uit allerlei die hun sporen lang en breed hebben verdiend in allerlei andere Rotterdamse bands. Het is ook precies wat je van een Rotterdamse band kunt verwachten. Gewoon puikenpoppunk van de bovenste plank. Dit is het eerste nummer en eigenlijk het enige nummer wat ze hebben uitgebracht tot nu toe. Time. Mikey zei al grappend op het podium. Van de rest van de jongens van de band mocht ik alleen komen spelen als we ook een nummer hadden uitgebracht. Dus we hebben dit nummer nu uitgebracht. Je kunt het gewoon streamen. Het staat ook op de online muziekstreamer als de Funhouse Mix. Dat is ook echt speciaal dus voor...
1: Gemaakt voor Funhouse.
0: In ieder geval, het nummer heet Time en het is dan de Funhouse Mix. Dus het is echt uitgebracht als voor de Funhouse. En daarna de defecte gasten. En dat is een band uit Vlaanderen.
1: En leuke naam voor een band, defecte gasten.
0: Ja, en dit is hun logo. Wat ik wel vet vind, eigenlijk. Jij vindt het niks.
1: Het lijkt een beetje op een Teenage Mutant Ninja Turtle bad guy.
0: Ja.

0: Over de band, als je ze zo gaat horen, het nummer wat we zo meteen gaan draaien heet Geen Drank, Geen Klank. Heeft ook een beetje zo'n knullige intro. En de strekking van het nummer is ook gewoon... hallo, wij zijn een band en we komen spelen voor gratis drank. Dus geen drank, geen klank. Ze hadden wel wat meer iets politiek geëngageerdere teksten ook, hoor, daar niet van. Maar met nummers als... even kijken hoor. Ze hadden... rechtse zak. Je bent een rechtse zak. Je hoofd gevuld met kak. Dus het is niet allemaal diepgravend. niet heel erg diepgravend, maar wel goed. En het is eigenlijk... Wij hadden als groep die de band zagen optreden... De band zag er ook echt uit alsof het zeg maar gewoon een vriendengroep van de middelbare school is, zeg maar, weet je wel. De ene gast heeft een blouseje aan en de zanger had echt zo'n à la hardcore style dichtgeknoopte polo. De bassist die had gewoon een metal shirt aan, weet je wel.
1: Gewoon echt allemaal niet in uniformachtige, tenminste niet gedacht over hoe je je stage
0: presence. Die zanger had echt een hele goede stage presence. Die was echt wel... die deed het heel goed. Ze hebben een van de kortste sets... Alle sets trouwens tijdens de Funhouse waren niet veel langer als 20 tot 40 minuten per stuk. Dus er waren veel bands en veel sets en veel shows. Zij hadden de eerste set van het festival, de allereerste dag. Om 4:30 's middags op vrijdagmiddag. En ze trapten hem goed af. En die zanger die pakte het goed op. En wij hadden allemaal zoiets van, ja, the kids are all right, weet je wel. Als dit de volgende generatie punks is die het gaat doen, dan komt het wel goed. Ze hebben er goed gas op gegeven. Dus daar was ik wel door verrast op zich wel.
1: Ah, nice.
0: We gaan dus zo meteen luisteren. Eerst naar Serotonins met Time. En dan de defecte gasten met Geen Drank, Geen Klank. En daarna nog een andere Rotterdamse klassieker. Maar dat zo meteen. Eerst dit.

0: Yo, we zijn van de band. Zouden wij nog één rosé, één melk, één fristie en nog een Aperol Spritz kunnen krijgen, alstublieft?
1: En dan gaan we er nog bolletjes voor.
0: Bolletjes? Wat blieft?

0: Ja, op het punt van breken staan ze. Ik weet niet of het op het punt van doorbreken is, maar... Lone Wolf met Ready to Break van het album Haze Wave. Dat is niet hun laatste plaat overigens die ze uit hebben gebracht. Dat was Dark Thoughts. Die is een tijdje geleden alweer uitgekomen. Dat was in november vorig jaar.
1: Dus nog helemaal niet zo lang geleden.
0: Nee, dat was het album met die twee duiveltjes op de hoes. Dat jij zei van, dat is echt zo van die typische... zo'n biermerk, zo'n bierlabel... Dat die hoes, weet je dat?
1: Oh, weet ik niet meer. We spreken zoveel albumhoesen in het programma. Dat is waar. Ik kan ons niet allemaal meer voor de geest houden. Maar was dan Lone Wolf een headliner op Funhouse? Oké. Ik weet niet of dat überhaupt met headliners werkt.
0: Zo'n festival. Er stonden wel een paar bands wat groter op de poster, maar... Even kijken.
1: En het was dan Lone Wolf? Was het nog meer een grotere...
0: Even kijken nog. Dat moet ik even schuldig blijven. Castillo. Een Italiaan. Nee, een band uit Los Angeles. Een hardcore-achtige band. Accelerators stonden hoog op de line-up. Toxic Shock.
1: Oh, vet.
0: Die waren er ook gewoon. Mitraille, Lone Wolf. Waren er nog meer. Hardshoulder, Headshrinker.
1: Toxic Shock is best wel een bekende band, toch?
0: Toxic Shock is best wel een grote band in België. Dat zegt wel. Die spelen echt ook wel de grote festivals.
1: Ja.
0: À la Gaspop.
1: Nee, ik heb ze een keer gezien op Gaspop. Was echt wel leuk.
0: Ja, dat is best wel vet. En het is best wel cool om die dan in een kleine band te zien. Maar ze zijn wel echt moker alles kapot hard. En daar hadden we het daar net al even over toen de band speelde. Het is... het contrast tussen bands als Lone Wolf en Toxic Shock op zo'n festival... zijn dan heel erg groot, zeg maar. Dat je van het een naar het ander gaat. Dus je vindt dat hele... Ja,
1: want
0: poppy...
1: Toxic Shock is een beetje trashy, beukig.
0: Ja, dat is goed beuken, inderdaad. Ja. En dat dat dan zo'n contrast is met zo'n eigenlijk bijna liefelijke Lone Wolf. Of heel erg makkelijk in het gehoor liggende... Serotonin is bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel bijzondere dualiteit van het festival.
1: En was dan wel dat bij beide types er evenveel mensen waren? Of was het dan bij de hardere bands drukker of juist minder druk?
0: Het wisselde een beetje. Tussenweg, goed, je bent er dan toch al. Hè? Dus en er is, ze hadden het zo geprogrammeerd dat het om en om was. De timetable was om en om, zeg maar. Dus er speelde eigenlijk ook niks tegelijkertijd. Dus het was ook gewoon, je kon alles wat speelde, kon je zien, zeg maar. Maar je ging inderdaad letterlijk van Lone Wolf eerst naar daarna Toxic Shock. En dan was Castillo daarna. Dat was een beetje een soort... Ja, het komen uit L.A. Dus het heeft een beetje zo'n soort Mexicaanse invloed of zo, weet je wel.
1: Cool.
0: Een beetje van die hardcore, oi-boy-achtige band. Vond ik ook wel tof, hoor. Dat was ook wel zo'n coole band. Maar het ging echt alle kanten op wat dat betreft. Op Funhouse. Volgend jaar de 10e editie. Dus ik ben heel benieuwd of dat dan goed, hard, groot uitgepakt wordt.
1: Dat ze dan even wat extra's erbovenop doen.
0: Ja. Ik wacht het graag af. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Want,
1: waarschijnlijk price divekeus of zo. Zoiets.
0: Dat lijkt me wel een gegeven inderdaad. Dat er in ieder geval een price divekeus set zal zijn. Het leuke wel was dat de band zelf niet speelde dit jaar, maar dat ze wel allemaal er waren. Want die zijn altijd zorgen ze dat ze ook een bardientje draaien en dat ze wat vrijwilligers activiteiten ontwikkelen. Want vrienden van het festival.
1: Cool.
0: Dus die zijn er altijd. Dus we hebben ze wel allemaal ter plaatse gezien. Dat vind ik wel leuk. Dat is wel leuk om ze weer even de hand te kunnen schudden. Dus dat was vorig weekend. Kroongetuigen en Funhouse. Wij hebben het nog steeds over Moeder Aarde.
1: Ja, je hebt ook nog een thema vandaag, inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Je zou het bijna vergeten.
0: We zijn het bijna door het eerste uur alweer heen. Maar dat maakt niet uit. We zijn er nog steeds. We zijn er nog een vol uur tot de 10 uur vanavond zijn we hier met In It Live. Mijn naam is Nick.
1: Ik ben Tim.
0: Fijn dat je luistert. En mocht je mee willen doen met ons in de studio, kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt het namelijk gewoon naar de chat van ons gaan, dan ga je naar twitch.tv/luinitlive. En dan kun je, als je een Twitch-account hebt, kun je daarmee chatten. Je kunt ook bellen naar de studio. En dat is als je pen en papier bij de hand hebt, is het nummer 013 534 1344. Maar het kan ook zijn dat je dat net te spannend vindt. En liever een appje stuurt. En dan is het telefoonnummer 0647609897. En ik zie net iemand dat dat heeft gedaan. Dat is Menno.
1: Hey, Menno. Ik ken hem van vroeger.
0: Ja, van vroeger. Menno Zoontjes. Die, hij zegt, ik krijg er weer Willem 2 vibes van. Mooie tijd gehad daar. Hij zepte langs bij ons ongeveer een uur.
1: Nou, wat leuk.
0: Een half uurtje geleden zepte hij langs en appte hij naar ons. Hartstikke leuk. Menno, leuk dat je kijkt en of luistert.
1: Of
0: hebt geluisterd.
1: Ja.
0: Wees als Menno en stuur ons een appje. Dus plus 31 of 06 47609897 kun je gewoon een bericht sturen. Dan komt hij rechtstreeks bij ons in de studio. Ah, hartstikke leuk, hartstikke gezellig.
1: Ja?
0: Ja, super vet. Meer muziek.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dan glijden we door naar het tweede uur.
1: Earth and Shield. Dat is,
0: Earth and Shield.
1: Dat is de man achter het project Hermit Knight. Wat een hele liefelijke dungeon synth is. En Earth and Shield was meer wat duistere, onheilspellende ondertonen.
0: Wat was de originele...
1: Hermit Knight.
0: Oké.
1: Okay. De kluizenaarsridder.
0: Ja, ja.
1: Maar Earth and Shield is dus zijn zijproject, wat dus wat meer duister is, wat meer
0: angstig. Dat is ook wel gaaf, angstig. Ik zeg, van Hermit Knight.
1: Ja, kan je die tevoorschijn toveren?
0: Die met die ridder aan tafel.
1: Ja. En Earth and Shield heeft dit jaar, heeft hij een nieuw album uitgebracht. Met allerlei, je zou het niet, het zou geen verrassing zijn, verwijs ik naar fantasy of naar games of dat soort dingen.
0: Hier, dit is van Hermit Knight.
1: Ja. Ja, heel cool.
0: Ja, heel vet.
1: Ja, dat is toch met zo'n tabletop poppetjes nog eronder met dobbelsteentjes en alles.
0: Helemaal compleet.
1: Ja.
0: En een soort plant entity.
1: Plantentovenaar.
0: Ja, vet.
1: Ja, echt heel cool.
0: Dat is dus
1: cool.
0: wat hij hoofdzakelijk doet. Maar dat zijproject is dus...
1: Earth and Shield. We horen zo meteen het nummer Sum Infernum. En daar zit dus ook een quote in van Anton LaVey, wat een citaat ook heeft van de Satanic Bible.
0: Ja, ja.
1: Dat is wel...
0: Do what thou wilt, shall be the whole of the world.
1: Dat is weer een hele andere guy. Dat is Aleister Crowley.
0: Oh, nou, ik dacht dezelfde hoek.
1: Ja, maar daar kunnen we ook een aflevering over volpraten. Maar in ieder geval zometeen citaat uit de Satanic Bible. Uh-huh. Hoor je in Sum Infernum. En daarna ook iets poëtisch, Max Richter. This Bitter Earth. En daarin zit dan de tekst van, hoe heet ze ook alweer, Dinah Washington.
0: Ik weet niet wie dat is.
1: Een zangeres uit, wat, de jaren 60, denk ik.
0: Ik vertrouw
1: me. Maar het is heel melancholisch allemaal. Dus het is eventjes een blokje om even
0: lekker te sippen.
1: Ja, tot rust te komen en te zwelgen. Maar even dus Earth and Shield met Sum Infernum.
0: Hier zijn ze.

0: Ja, Acid Mother's Temple.
1: Ja, het is net alsof er iemand nog een hele hoop instrumenten van de trap af zo demietigt.
0: Ja, ja, precies.
1: Ik was het allemaal nog niet. Ja, Japans, wil ik zeggen.
0: Zou kunnen. Ze stonden ook 3 keer op Roadburn, volgens
1: ja,
0: mij.
1: Ja, 3 keer. Eigenlijk 3 verschillende insteken van sets. En ook 3 verschillende stages hebben ze ook gespeeld, trouwens.
0: Wat waren de insteken, weet je dat?
1: Past, present en future.
0: Oh.
1: En wat ik wel heel cool vond om te zien bij wat ik vond, namelijk de meningen waren daarover verdeeld. Over de sets, of over Acid Mother's Temple als band. Ik heb daar trouwens nog wel wat andere leuke feitjes over. Maar eerst dit. Ze hadden dus 3 sets. De eerste set heb ik gemist. Die was in een van de Spoorzone stages. Dat was blijkbaar, wat ik ervan heb gehoord, het geluid niet zo heel erg goed. Qua afgesteld, zeg maar. De tweede set speelden ze in de kleine zaal, in de Next. Die vond ik heel vet. Was echt super trippy, psychedelic. Echt van die zo'n Roadburn band zoals ik ze het liefste heb, zeg maar.
0: Yeah.
1: Lekker freaky. En toen dacht ik, oh, ik vond het heel vet. Ze spelen nog een keer, ik ga die andere set ook kijken. Die speelden ze in de Engine Room, volgens mij. Dat is de eerste zaal die je binnenkomt.
0: Ja.
1: Maar toen waren ze zo aan het priegelen en aan het trippy spacen, dat ik er weer niks mee kon op dat moment.
0: Te abstract of zo.
1: Te abstract.
0: Ja.
1: Dus ik had eigenlijk de set die ik helemaal heb gezien, was precies de juiste. Maar wat ik wel heel erg cool vond om te zien, was dat er iemand meespeelde met die band. Die het jaar daarvoor zijn eigen mainstage show had.
0: Oh?
1: Het was Bo Ningen.
0: Wat cool.
1: Bo Ningen op de bas bij Acid Mother's Temple. En dat was iets, blijkbaar kwam ik later achter dat dat iets was wat de gele toeren aan de hand was. Voor deze tour met Acid Mother's Temple. En Acid Mother's Temple ook echt een band die een discografie heeft waar je eigenlijk niet eens aan kunt beginnen.
0: Zo wil.
1: Qua studioalbums, qua samenwerkingen, qua crossovers, live opnames. Volgens mij nemen ze bijna elke show die ze spelen op en brengen ze die ook gewoon uit als album.
0: Oh ja, dan kom je dat snel.
1: Het is een beetje net als Grateful Dead en zo, weet je wel. Even die het is echt een jamband.
0: Ja.
1: En het is moeilijk te vangen. Het is moeilijk om zo'n band te vangen op een album, zeg maar. Ik denk dat het wel redelijk goed zijn werk deed. Levitation Sessions is dit ook een series die veel bands al hebben gedaan. Die wel echt heel vet zijn. Die opnames altijd.
0: Ja, want wat was jouw hoogtepunt van Rob? Eigenlijk top 3? Is misschien makkelijker.
1: Ja, ik denk dat het wel. Die Acid Mother's Temple set zeker wel in die top 3. Boris' tweede set vond ik heel sick. En gedeelde eerste plaats voor Inter Arma The Cavern set. En Pix, keer 7.
0: Dat zijn echt allemaal dingen die ik dus niet heb gezien. Dat is ongelooflijk. Het is altijd.
1: Wij krijgen het altijd van elkaar om Roadburn, precies een andere Roadburn te beleven.
0: Ja, ik zie jou eigenlijk nooit.
1: Bijna niet.
0: Bij het begin, bij het einde en een beetje zo.
1: En een keer tussendoor, ja.
0: Ja.
1: Wat was er bij jou dan?
0: Voor mij sowieso top met Stip Questmaster. Was echt vet.
1: Ja, vond ik ook wel heel leuk, ja. Dat heb ik ook nog gezien, ja.
0: Ja, was heel leuk. Wel tijdens Oathbreakers heb ik daardoor gemist.
1: Oh, ik heb trouwens ook nog wel een eervolle vermelding voor Mandy Indiana.
0: Oh, heb ik die gezien?
1: Vond ik ook wel heel nice. Die vond ik ook wel heel leuk. Die had ik al een keer eerder gezien op Roadburn. En dat was bewees zich weer dat het heel goed was.
0: Slow Crush was heel goed ook, vond ik.
1: Ja, daar vond ik dus echt niks aan. Ik heb daar een klein stukje van gehoord. En dat vond ik echt niet aan mij besteed.
0: Ik heb allebei die sets, behalve dan dat ze allemaal bij de tweede set allemaal AI beelden.
1: Ja, dat is zonde.
0: Vond ik dan echt heel jammer. Maar voor de rest was het een hele goede band. En Nothing was ook al vet.
1: Ja, die heb ik helemaal niet gezien. Toen was ik al verkruimeld.
0: Ja, oké, dat was ook wel redelijk laat natuurlijk.
1: Ja, ja, en een stukje Slift vond ik ook wel heel erg vet weer.
0: Ook gemist.
1: Ook gemist.
0: Ja, ik heb echt heel veel.
1: Ja, het is wel. Kijk, Roadburn is zo'n festival dat zo ontzettend groot is. Met zoveel verschillende acts en bands en alles tegelijk. Je mist meer dan je ziet. En dat is eigenlijk met elk festival met Roadburn helemaal. Zeker omdat de afstanden tussen de zalen ook af en toe best wel groot is.
0: Ja. Ik heb ook alle skatehall, secret shows gemist.
1: Ja, die heb ik dit jaar ook geen enkele van gezien. Terwijl dat andere jaren toch altijd wel een proberen eentje van mee te pakken. Maar er was ook niet per se één act waarvan ik dacht... Oké, dit moet ik niet missen om als ze in de hal staan. Oh, en ook eentje wat ik heel vet vond was... ik weet niet meer hoe dat die band heette. Maar dat was een zo'n Spaanstalige crustband in de hal. Zag jij daar toen? Stond jij daar ook?
0: Ja, zou kunnen.
1: Dat was ook heel vet.
0: Oh, die Traidora met die trans...
1: Traidora, ja.
0: Ja, ja, die trans persoon. Ja, ja, was echt vet. Ja,
1: ja, dat vond ik ook heel gaaf.
0: Ja.
1: Vooral omdat het zo'n complete outlier is in het festival.
0: Ja, en World Peace. Ook nog een beetje... Ja,
1: die heb ik gemist. Die heb ik gemist.
0: Ja, dat was ook twee keer knipperen en het was afgelopen. Dat was 13 minuten.
1: Ja, een van de kortste sets op Ruben ooit, volgens mij.
0: Ja, maar het was wel vet. Het was wel goed.
1: Ja. Ja,
0: Street Sex, Street Sect, ook leuk.
1: Ook allebei gemist.
0: Ja.
1: Ja. Je mist meer dan je ziet.
0: Ja, grappig. Hè? Dat we altijd zo langs elkaar heen bewegen.
1: Ja, soms hebben we wel eens wat overlappingen gehad, hoor. In bepaalde jaren. Maar er waren dan net van die bands die dan... denk ik, oh ja, tuurlijk.
0: Heb je KXP nog gezien de laatste dag?
1: Nee, dat heb ik niet meer gered.
0: Ah, oké. Okay. Ja, er was op een gegeven moment werd dat saai. Toen gingen we dachten, oké, we gaan naar DJ Haram in de kleine zaal. Dat is wel feest. En het was het echt...
1: Ambient.
0: Ambient hier, ja. Echt heel saai.
1: Echt uitvekers dan.
0: Dan wil je niet als laatste band van de laatste dag. Dan wil je eigenlijk meer punchy.
1: Wat je wel wil hebben is bands die hun naam in hun titel en in hun album hebben. Je een soort trifecta bands. Dat wil je altijd hebben.
0: Ja.
1: En dat is de volgende band er ook eentje van. Dat is de Motherfucking Motherfuckers. Met het nummer Motherfucking Motherfucker. Van het album Motherfucking Motherfuckers.
0: Hé, hey, kijk.
1: En ik wil daar jou het artwork sowieso even niet van onthouden. Dit is dit.
0: Wow, ja, dat is wel cool.
1: Je weet precies wat je gaat krijgen nou, hè?
0: Ja.
1: Het is echt van die doorgesnoven motorrock'n'roll.
0: Ja, vet. Hoe heet dat die stel ook weer met die...
1: Ja, die Redfink.
0: Redfink.
1: Ja, dat is een Redfink geïnspireerd inderdaad. Oh, trouwens, over artwork gesproken. Je had het daar straks over Max Richter. Ik vond dit ook wel heel erg vet. Dit is het artwork van de Blue Notebooks. Dat is wat we daar straks een track van draaiden met die sample. Vond ik ook wel heel erg...
0: Minimalistisch, cool. Wel heel cool.
1: Ja, ik hou hier wel van.
0: Ja.
1: Dus zometeen dus eerst de Motherfucking Motherfuckers. Want ja, het is natuurlijk wel moederdag. Daarna de Dwarves. Een band die ook deze zomer weer op verschillende plekken gaat verschijnen. Volgens mij spelen ze ook op Shock dit jaar. Alweer.
0: En op Jera.
1: En op Jera, ja?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Zoeken we even op. In ieder geval op verschillende festivals waar wij ook zijn.
0: Ja.
1: Zijn ze ook weer te zien. En ja, je hebt ook wel een paar keer gezien, toch? De Dwarves.
0: Ja.
1: Maar ik vind het gek, zo gek met de Dwarves. Is als je ze op album luistert, dan zijn ze een beetje tam. De opnames zijn een beetje tam. Maar live zijn ze echt super, super smerig en hard en snel en vuig.
0: Maar de albumhoes, dat moeten mensen zelf eventjes googlen.
1: Ja, moet je zelf even googlen, inderdaad. The Dwarves Are Born Again is de albumhoes van...
0: Dat is wel, ik vind een hele super coole aansprekende hoes die we niet kunnen vertellen.
1: Het is wel, het is inderdaad wel After Hours.
0: Ja.
1: Maar goed, eerst dus de Motherfucking Motherfucker... Van de Motherfucking Motherfuckers van het album MFFFMF.
0: Hm?
1: Zo,
0: Motherfucking Motherfuckers.
1: Motherfucking Motherfuckers. Om je niet in Oedipus complex aan te praten. En daarna nog Your Girl's Mom van de Dwarves. En daarna nog iets anders, maar daar hebben we het zo meteen over. Eerst deze.

0: Yeah. The Morlocks was dat met Sitting on Top of the World van het album Play Chess. En dat is eigenlijk een soort tribute album. Ik heb hier trouwens nog het artwork daarvan, wat ik wel, ook wel heel erg vet vond weer.
1: Wow, dat is heel vet.
0: Ja, dat is cool toch?
1: Ja.
0: Chess is een platenlabel uit Chicago.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dit is eigenlijk een soort tribute van de band van ja, tracks allemaal van Chess label bands. Die hebben heel erg invloed gehad in de rock and roll en dat soort dingen. Even kijken, ik zit te kijken of een bekende artiest hier zo. Howlin' Wolf zat erbij, Chuck Berry, Bo Diddley, Etta James. Flaming, Muddy Waters, nou, John Lee Hooker. Dus ja,
1: oh, ja alle bluesy...
0: Die echte nou, Delta Blues-achtige shit. En ja, die muziek heeft heel erg de garage rock natuurlijk ook heel erg beïnvloed. Dus ja. Dit is eigenlijk een manier van de Morlocks om daar een beetje tribute aan te tonen. Om daar nog een paar wat nummers van te spelen. En dit kwam eigenlijk op mijn pad omdat ik... aan het kijken was naar het label waar dit op uitgebracht is, Go Down Records. Die hebben een aantal albums uitgebracht van The Devils. De laatste twee studio albums en een live plaat van op een festival opgenomen. En ik was gewoon een beetje in hun catalogus aan het neuzen. En toen kwam ik dus dit tegen. Toen was ik zo van, oh, dat is wel echt...
1: cool.
0: Echt
1: wel echt vet. Ja, zo kom je wel vette dingen tegen natuurlijk.
0: Soms als een label een bepaalde artiest endorsed die je cool vindt... Ja, dan kom je soms op de juiste plekken terecht.
1: Ja.
0: En nu dus ook. Daarvoor dus The Dwarves nog met Your Girl's Mom... En voor de Motherfucking Motherfuckers met Motherfucking Motherfucker van het album Motherfucking Motherfucker. Ja. Met leden van The Hip Priests, trouwens, mocht je daarop geïnteresseerd zijn. Ook lekkere klassieke garage rock and roll.
1: Die niet meer bestaan, toch wel?
0: Nee, die zijn gestopt inderdaad. Die hebben best wel ook een hele rits albums uitgebracht. Ook een hele hoop splits met allerlei andere bands. Ook een keer een klokkenbouw gespeeld, overigens. Ja. Geschminkte band ook. Allemaal jasjes met dezelfde logo's erop. En een beetje dat.
1: Alla Tumonico.
0: Ja, die vibe. Die zijn, ja, ik denk een jaar 5 geleden of zo hebben ze de handdoek in de ring gegooid. En zijn ze gestopt als de Hip Priests. Maar motherfuckers. Ik weet niet of ze nog steeds onder die naam dingen doen. De laatste EP die uitgekomen is was in 2020. Dus dat is ook alweer 6 jaar terug.
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Ik hoop dat we ze misschien nog ooit ergens een keer kunnen zien. Dat valt niks over te zeggen.
1: Ja, de tijd zal het leren, denk ik. Ja.
0: Goed. Meer muziek der aarde.
1: Ja, nu hebben we zowel aard als aardloos.
0: Ja.
1: Earth en Earthless.
0: Ik heb expres, had ik zelf geen Earthless nummer erbij in mijn lijstje gezet. Want ik had zo'n vermoeden dat jij daar wel iets op zou verzinnen. Earthless is wel echt zo'n band. Als we het dan over Roadburn hebben en over de hoogtijdagen en over bands die we allebei gaaf vinden.
1: Is wel echt Earthless.
0: Ja, die stonden volgens mij ook in 2018
1: bij die San Diego,
0: Takeover op de planken. Ja, echt broekspijpen wapperen, zeg maar.
1: Heel vet. En Earth is dan wat meer kalm, kabbelend, drony soms zelfs.
0: Ja, ik heb ze volgens mij toen laatst nog in Eindhoven gezien.
1: Earth?
0: Nee, in de Breda. Nee. Shit. Dat was een andere... Ja, volgens mij wel trouwens. Dat is ook heel vet.
1: De band Earth. Wow,
0: vet. Volgens mij wel.
1: Dat is zo cool. Van volgens mij het album Beast Made Honey in the Lion's Skull. Heel vet ook. Vette poëtische titel.
0: We zijn met z'n drieën ook, hè, toch? En dan een frontman en een gitarist. Frontman, een gitarist, een bassist en een drummer.
1: Volgens mij was dat zelfs met z'n tweeën op een gegeven moment.
0: Ik dacht dat ik ze toen met z'n drieën had gezien.
1: Ja, dat zou kunnen. Twee of drie, zometeen hebben we in ieder geval twee nummers. En we beginnen met The Rise to Glory van Earth.
0: Dan zijn ze hier. Dan zien we jullie zo.

0: Wow. Earthless met End to End. En dat is ook wel weer een beetje het moment van de avond, hè?
1: Ja, we knabbelen alweer aan het einde van de uitzending van vandaag.
0: Ja. We gaan echt het laatste blok zo meteen in met nog een paar earthshaking 70s bands. Of in ieder geval bands die klinken alsof ze uit de jaren 70 komen. En dan zit deze aflevering er eigenlijk al gewoon weer op. We hebben eigenlijk helemaal niet echt gehad over de aarde.
1: Onderling. Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Is er iets wat je nog wil zeggen over de aarde aan zich? Of over je moeder?
1: Over de aarde aan zich.
0: Wees er zuinig op.
1: Ja, dat is het. Ik ben bang met de aarde dat het te laat is. En dat we dan straks over 20 jaar zeggen tegen elkaar. Ja, we zagen het aankomen. We hebben niks gedaan. Nu zijn we fucked.
0: Maar we zijn al lang fucked, hè. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het is de resources are ending. En wat ik soms wel eens heb is, en dat heb ik ook wel eens eerlijk gezegd in het programma, is dat je als je realiseert hoe klein je bent ten opzichte van de aarde en ten opzichte van het heelal en het universum, zeg maar, en hoe klein eigenlijk de aarde is ten opzichte van de rest van de ruimte. En dat je dan denkt, waar maken we ons allemaal eigenlijk druk over? In the grand scheme of things. Of is dat dan misschien soms nihilistisch?
1: Ja, nee, kijk, dat het heelal heel groot is, neem niet weg dat je morgen alsnog een brood moet halen, weet je wel, bij de bakker.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dus ja, in the grand scheme, ja, tuurlijk, niks betekent überhaupt iets.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar ja, de betekenis leg je natuurlijk er zelf in.
0: Dat is heel... Ik denk dat het mooie is om op af te sluiten.
1: Laten we dat maar doen. Dan zijn we over 2 weken zijn we er weer. Met ja, een ander thema nader te bepalen.
0: Het is dan alweer 17 mei. Zitten we dan alweer op.
1: Ja.
0: Dus dan zitten we alweer halverwege de maand. We gaan achtereenvolgens nog even wat stukjes luisteren van Atomic Vulture. Een band uit België. Die Earthquake voor ons te gaan doen. En Rare Earth, echt zo'n jekkere jaren 70 jakkeraars. Met Feeling Alright. En als er nog een klein stukje tijd van het programma over is, hoor je nog een klein stukje van Out of This World van Astro Queen. Maar eerst dus Atomic Vulture met Earthquake. Bedankt voor het luisteren. Wij waren in het live.
1: En het kijken ook natuurlijk.
0: En het kijken en het appen.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld. Tot ziens. En bedankt.
1: Oké, doei.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.
3: Pide por esta boquita linda, esta pajarito volando te voy a dar.

Mission check. Check. Check. Check. Check.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Thank you.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.